0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte sjoljocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijante mische, kiema kerstele,
1: August mische, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment fin de credive August nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de groeges, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Yon.
0: Rira!

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihis scheliocht, de quischali,
2: ijant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment fin de credive, agus ne schelte, et ha grillo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte glo, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de igeschkeliacht de quischali.
2: Ik jante misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow me with fin de credive agus nischkelte, et haar grilo or venulachte margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte gloog gach derdi on shore Radio Rira, no eis share er Spotify agus Apple Podcast on Wadden Dark Jones.

Hallo Gert, ik ben Adore You, the Fred again. We hebben goed met de dogende on album nu de goed Lisa Murray. Het had je vergeestocht er nu. Leg hier nu een tjool achter haar amse koe aan te borken. Dat vier valt de roof is jach. Ik daar lak en chloor. Ik hoor ze bij me aan schuldig. Ik zie een schee, een glug, een nacht. Ik is bij me de geestocht le sko. Na gartachie, ochien, ochonger, ochoan, lehid, gille boom. Fontaines DC, Niamh Keane, Adela, Normani, Jenny, Ash, Cameron Winter. Ik is awad, awad, Aiden, Nismo, het hier goed op ze gate. Oorlog lig ella hoorde. Er nu bij hem schoon schoon schoon schoon schoon schoon nu een gedien ine, ieder een kaart agus a sé a chlug. A cartouche le kjol an daar le a chorde, bwem de geestoch le kjong gweilge de chuit, nie of kien a gyan kopla nomeid, ach er de geid le shias bilanin Tate McRae, agus a nish lorchoch, bwene gisult as Marianne La Fontaine's DC.